0: O melhor dos anos 70, 80 e 90 está aqui.
1: Is here.
0: Energia na Veia.
2: Energia 97 FM.
3: Brothers and sisters, guten Abend. Mag ik nu onze nieuwe samenzang voorstellen? U vindt dit lied pagina 89.
4: Klets in de handen.
5: Bom dia, minha família que me ama.
4: En stamp met je voeten.
6: Querida, cheguei!
4: En klets in je handen.
7: Nou ja, mama!
4: 1, 2, klets in je handen. En klets in je handen. Stamp met je voeten.
0: Energia na veia.